0: te drap.
1: Kan gaat moeilijk, ik Dracula. Kersje gerwon, vakje tequila. Mochilim, vee, makina. Kerokke en Nisti of Kushia. Pera, dobein, mega, saika. Kishwe, pero, ki, saiko. Teru,